is steeds geen vrede. Mensen so geluk, toch vloei daar soveel tranen. Mensen soek na iets wat sin gee aan die liefde. Weet ook dan nog niet

feit ek helpend werk. En selfs my kuns word nou my kwaal. Koester vreese denkpatrone uit. Ek slaafs versorg bly voed. Totdat vere uitkoms vlerke bied.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

Oh, is het wonderlijk om te weten dat wanneer ons naar die troon kom, is dit de troon van genade. Nooit de troon van verwijt nie, nooit de troon waar een vinger naar jou gewijs word nie, maar een troon wat wink en wat sê, kom my kind, kom sit hier aan my

Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons een visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin een lang gesprek tot heel wat later. Een emmer met een visie daarin, so het die hele ding

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

my asseblief met die Heilige Gees en met vuur, sodat ek gelouter, geheilig voor U kan staan. Vader, neem U Heilige Gees nie van my weg nie. Lei my, Here,

0: Dank je dat u samen met mij wandelt. Zelfs wanneer ik niet altijd waardig voel niet. Maak mij meer van wat u wil heen moet wees. Help mij om elke dag te kiezen om nabij te blijven. Laat mijn leven getuig dat ik met u gewandeld heb. Niet door mijn eigen kracht niet, maar door uw genade alleen. Amen.
1: Live from my studio.